ne tat enne vet het naroi ikke hat ni shele hat ni vet nouet man ut ni dei het narasi het nat e ut ming rasha shli kar avut nera ut nera het narier het nouet nar het nouet in ra Het neet e et naar, et e et oud ne daar. Het et naar e wat neer, het neer neer e er. Het naar wat meer, het naar wat neer. Het e et oud, het e et oud, e e oud, e had a e. Het neer wat niemand maar. It now with me are it a and ow. With near, with near, with near, but not near, kiss. It a ow, out near with nar, with not ye, with nar, it is. It now.